Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. Trump staat onder druk om iets te doen aan de hoge benzineprijzen in zijn land, die flink zijn opgelopen sinds de oorlog met Iran. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas 209 miljard dollar oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed en bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. Volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers, waarbij zeker 6 anderen gewond raakten. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het meerdaagse evenement te beëindigen. Big Church wordt jaarlijks gehouden en is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel $76 miljoen aan steekpenningen hebben gekregen. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon en in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 5 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Nepal heeft specialistische hulp nodig uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Ze hebben mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen en weten hoe je gevonden lichamen moet bewaren, zegt de minister van Buitenlandse Zaken daar tegen persbureau Reuters. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. En volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend is het een tijdje droog en zonnig. En in de middag opnieuw regen bij 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Flight Commander B.R. Johnson on Mars Flight 247.
1: Very well.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. Een paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De eerste 12 sportverenigingen hebben het keurmerk Verantwoord Sporten en Bewegen ontvangen van sportbedrijf Lelystad. Hiermee laten de clubs zien dat ze hun organisatie goed op orde hebben en staan voor een veilige, professionele en toekomstbestendige sportomgeving. Het gaat om de volgende verenigingen: Karate Do Lelystad, Tourclub Flevoland, MHC Lelystad, Batavia Swim, AV Spirit, RV Pontos, WV Het Bovenwater, Step in Lelystad, Tennisvereniging ITL, VV Volta, Handbalvereniging Lelystad en VV Unicum. Volgens directeur-bestuurder Ilko Derks van sportbedrijf Lelystad is dit keurmerk een manier om inwoners te helpen bij het kiezen van een betrouwbare sportaanbieder. De Stichtse brug op de A27 richting Flevoland is vanaf vrijdag 28 augustus om 8 uur 's avonds tot maandag 31 augustus 5 uur 's ochtends dicht. Er moet namelijk een voeg in het wegdek vervangen worden. De A27 is in deze periode in de richting van Flevoland dicht vanaf oprit Huizen 35 tot en met afrit Zeewolde 36. Het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Eemnes om daar via een omleidingsroute over de A1 en vervolgens via knooppunt Muiderberg naar de A6 te gaan. Ook weer een nieuw hoofdstuk in het verhaal van het nieuwe afvalcentrum van afvalverwerker HVC. Nadat vier andere locaties voor het centrum ongeschikt werden bevonden eerder dit jaar, verscheen het industrieterrein aan de Noordersluis als optie. Verschillende watersportbedrijven in de omgeving vrezen voor verkeerschaos en onveilige situaties. En er was onrust ontstaan onder omwonenden. Er heeft nu onderzoek plaatsgevonden en volgens Witteveen en Bos is de kans op files op de vaartweg en zuiveringsweg zeer klein, als er genoeg parkeer- en losplaatsen komen. De huidige kruisingen en wegen zouden ook breed genoeg zijn om de verwachte verkeersstromen aan te kunnen. De belangrijkste aanbeveling uit het onderzoek is dat er een nieuw fietspad aangelegd zou moeten worden langs de vaartweg. Later dit jaar neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de locatie, nu ze het onderzoek hebben ontvangen. Zo bericht Omroep Flevoland.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben vanaf vandaag te maken met vrij onbestendig en gematigd zomerweer in Lelystad. Vandaag is het eerst veelal droog met van tijd tot tijd zonneschijn. Vooral vanmiddag komt een paar buien voor, mogelijk met onweer. Bij een matige zuidwestenwind is het met hooguit 22 graden beduidend frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond zijn de buien verdwenen. Bij zonsondergang is het 17 of 18 graden en vrij helder. Vannacht neemt de bewolking toe en valt er mogelijk nog een enkele bui bij minimumtemperatuur van 16 graden. In het weekend blijft het dus wisselvallig, komt verspreid een enkele bui voor. De kans op onweer is echter kleiner. De zon maakt het nu en dan vriendelijk. Toch wordt het door een stevige zuidwestenwind, net als vandaag, niet warmer dan 22 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. Een paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: We beginnen met een bericht uit de Stentor eerder deze week. Voor het tweede jaar op rij zijn er namelijk meer inwoners bijgekomen in Lelystad die geen zorgpremie betalen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat ongeveer 1610 inwoners uit Lelystad al zeker 6 maanden niet meer betalen. Dit kan een teken zijn van financiële problemen. Wanneer je meer dan 6 maanden achterloopt, gaat je zorgpremie omhoog en waar mogelijk wordt het bedrag rechtstreeks van je salaris, pensioensuitkering of gewone uitkering ingehouden en je zorgtoeslag is direct op. De gedachte daarachter was dat door de hogere premie mensen sneller een betalingsregeling met hun verzekeraar zouden treffen. Mooi bedacht, ergens in een torenkamertje, maar in de praktijk blijkt dit niet te werken. Want, en de gemiddelde Nederlander ziet de volgende zin waarschijnlijk al aankomen, de Consumentenbond geeft namelijk aan dat de problemen juist groter worden in plaats van kleiner. Zorgverzekeraars en het KAK willen ook van de hogere premie af. Maar dat kan nog wel eens even gaan duren, want daarvoor moet de Tweede Kamer de zorgverzekeringswet aanpassen. Iets dat al wel is ingetrokken is een van de droogtemaatregelen die het waterschap Zuiderzeeland eerder had genomen. Het gaat om het verbod op het onder water zetten van landbouwpercelen met oppervlaktewater, oftewel inundatie. De beschikbaarheid van water in het IJsselmeergebied is voldoende verbeterd om de maatregel op te heffen. De droogtesituatie is ook afgeschaald van een dreigend naar een mogelijk watertekort. En Flevoland bestaat dit jaar 40 jaar. De provincie ontstond op voormalige Zuiderzeegrond en werd mede ingericht vanuit het naoorlogse streven naar voedselzekerheid. Theatergroep Suburbia grijpt het jubileum aan om met Wij Flevoland te onderzoeken wie er tegenwoordig achter het voedsel uit de provincie zitten. Artistiek directeur Evaline de Boer trok samen met schrijver Kees Roorda en acteur Soufiane Moussouli langs agrariërs en vissers in alle 6 Flevolandse gemeenten. Deze ontmoetingen vormen de basis voor een nieuwe mozaïekvertelling. De theatrale lezing wordt 2 keer uitgevoerd bij boerderij Saaland om 1 en 5 uur 's middags. De boerderij is vanaf 12 uur 's middags toegankelijk voor bezoekers.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is nogal veranderlijk in het laatste weekend van de meteorologische zomer. Vandaag hebben we eerst met veel bewolking en een paar buien te maken in Lelystad. Daarna is het een tijdje droog met perioden met zon. De temperatuur stijgt dan bij matige zuidwestenwind naar 21 of 22 graden. Later, met name vanavond, verwacht ik nieuwe buien, maar dan is kans op onweer. Bovendien waait het behoorlijk hard. Ook vannacht is het nog onstuimig en soms nat bij een temperatuur van 17 graden. Morgen is het weerbeeld vergelijkbaar met vandaag. Het is wel een graadje frisser en de kans op onweer is later op dag kleiner. Na het weekend blijft het veranderlijk en vrij fris. Het lijkt al een beetje op herfst. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Acht uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. De Verenigde Staten hebben een overeenkomst met Venezuela gesloten over olie, meldt president Trump. Afgesproken is dat de VS de controle krijgt over 65 miljard vaten olie uit het Zuid-Amerikaanse land. Volgens Trump worden de Amerikaanse oliereserves hiermee ruim verdubbeld. Hij staat onder druk vanwege de hoge energieprijzen in zijn land. De deal zou Venezuela meer dan 200 miljard dollar opleveren. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van het decor van het podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals in het Verenigd Koninkrijk. Er wordt nog onderzocht hoe het kon misgaan. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon, in de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Lokaal nieuws.
1: We beginnen met een bericht uit de Stentor eerder deze week. Voor het tweede jaar op rij zijn er namelijk meer inwoners bijgekomen in Lelystad die geen zorgpremie betalen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat ongeveer 1610 inwoners uit Lelystad al zeker 6 maanden niet meer betalen. Dit kan een teken zijn van financiële problemen. Wanneer je meer dan 6 maanden achterloopt, gaat je zorgpremie omhoog. En waar mogelijk wordt het bedrag rechtstreeks van je salaris, pensioensuitkering of gewone uitkering ingehouden. En je zorgtoeslag is direct op. De gedachte daarachter was dat door de hogere premie mensen sneller een betalingsregeling met hun verzekeraar zouden treffen. Mooi bedacht, ergens in een torenkamertje. Maar in de praktijk blijkt dit niet te werken. Want, en de gemiddelde Nederlander ziet de volgende zin waarschijnlijk al aankomen, de Consumentenbond geeft namelijk aan dat de problemen juist groter worden in plaats van kleiner. Zorgverzekeraars en het KAK willen ook van de hogere premie af. Maar dat kan nog wel eens even gaan duren, want daarvoor moet de Tweede Kamer de zorgverzekeringswet aanpassen. Iets dat al wel is ingetrokken is een van de droogtemaatregelen die het waterschap Zuiderzeeland eerder had genomen. Het gaat om het verbod op het onder water zetten van landbouwpercelen met oppervlaktewater, oftewel inundatie. De beschikbaarheid van water in het IJsselmeergebied is voldoende verbeterd om de maatregel op te heffen. De droogtesituatie is ook afgeschaald van een dreigend naar een mogelijk watertekort. En Flevoland bestaat dit jaar 40 jaar. De provincie ontstond op voormalige Zuiderzeegrond en werd mede ingericht vanuit het naoorlogse streven naar voedselzekerheid. Theatergroep Suburbia grijpt het jubileum aan om met Wij Flevoland te onderzoeken wie er tegenwoordig achter het voedsel uit de provincie zitten. Artistiek directeur Evaline de Boer trok samen met schrijver Kees Roorda en acteur Soufiane Moussouli langs agrariërs en vissers in alle 6 Flevolandse gemeenten. Deze ontmoetingen vormen de basis voor een nieuwe mozaïekvertelling. De theatrale lezing wordt 2 keer uitgevoerd bij boerderij Saaland om 1 en 5 uur 's middags. De boerderij is vanaf 12 uur 's middags toegankelijk voor bezoekers.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is nogal veranderlijk in het laatste weekend van de meteorologische zomer. Vandaag hebben we eerst met veel bewolking en een paar buien te maken in Lelystad. Daarna is het een tijdje droog, met perioden met zon. De temperatuur stijgt dan bij matige zuidwestenwind naar 21 of 22 graden. Later, met name vanavond, verwacht ik nieuwe buien, maar dan is kans op onweer. Bovendien waait het behoorlijk hard. Ook vannacht is het nog onstuimig en soms nat bij een temperatuur van 17 graden. Morgen is het weerbeeld vergelijkbaar met vandaag. Het is wel een graadje frisser en de kans op onweer is later op dag kleiner. Na het weekend blijft het veranderlijk en vrij fris. Het lijkt al een beetje op herfst. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
3: 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9-11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenisschap op Guantanamo Bay zijn verklaringen mogelijk onder dwang heeft afgelegd. Hij beweert het plan te hebben bedacht om vliegtuigen in Amerikaanse gebouwen te vliegen. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over de toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. De luchthaven in het Amerikaanse Nashville krijgt binnenkort de naam van Dolly Parton. Nashville staat bekend als de hoofdstad van de countrymuziek. Volgens de gouverneur van de staat Tennessee moet de naamswijziging zorgen voor een blijvend eerbetoon aan de onuitwisbare nalatenschap van de zangeres. Parton overleed dinsdag, ze was 80 jaar. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
4: De hele dag.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Het is een prachtige dag, dus wat houdt ons tegen? Laten we onze spullen pakken en lekker naar het strand gaan. Het zal er nu wel heerlijk zijn. Niet al te druk, nu het wat rustiger is in de stad. Na de grote knal is het nu tijd om het weer kalmer aan te doen. En waar kun je dan beter zijn dan aan het strand? Kijk eens hoe mooi het zonlicht schittert in de lucht. De strak blauwe hemel lacht ons toe. Op het strand is het heet, waardoor we het gevoel krijgen zo'n beetje geroosterd te worden. We lachen, we spelen en we drinken. Omdat we ons geen zorgen meer hoeven maken nu we alles achter de rug blijken te hebben. We vergeten onze zorgen van de laatste tijd op deze stralende dag. Hier, doe wel je zonnehoed op, want die heb je nodig als je buiten loopt. Je moet je goed beschermen, is ons verteld door de regering, dus laten we maar goed naar ze luisteren. Ook al weten we van binnen dat er niets meer is dat ons nog kan beschermen, nu datgene is gebeurd waar we al die jaren bang voor waren. Er waait een vreemde wind over het strand die onze haren in de war brengt. Net zo verward als ons hele leven nu is geworden.

wat er is gebeurd. Laten we genieten van deze dag op het strand. De nieuwe situatie heeft ook zo zijn voordelen. Eindelijk is de zee schoon en helder. Geen stinkende vissen meer, maar water dat zo blauw is dat het lijkt alsof het licht geeft. Of is dat geen gezichtsbedrog? Kom, we gaan naar het strand. Dat is het enige dat we nog kunnen doen, nu die ene grote bom is ontploft. De wereld is onherkenbaar veranderd en wij ook. Niets is er dat ons nog kan beschermen tegen de radioactiviteit. En we weten dat we niet meer te redden zijn. Laten we daarom nog even spelen, nog even eten, drinken en genieten in de korte tijd die ons nog rest. Dus ga mee naar het stralende en hete.

0: storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
4: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: We beginnen met een bericht uit de Stentor eerder deze week. Voor het tweede jaar op rij zijn er namelijk meer inwoners bijgekomen in Lelystad die geen zorgpremie betalen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat ongeveer 1610 inwoners uit Lelystad al zeker 6 maanden niet meer betalen. Dit kan een teken zijn van financiële problemen. Wanneer je meer dan 6 maanden achterloopt, gaat je zorgpremie omhoog. En waar mogelijk wordt het bedrag rechtstreeks van je salaris, pensioensuitkering of gewone uitkering ingehouden. En je zorgtoeslag is direct op. De gedachte daarachter was dat door de hogere premie mensen sneller een betalingsregeling met hun verzekeraar zouden treffen. Mooi bedacht, ergens in een torenkamertje, maar in de praktijk blijkt dit niet te werken. Want, en de gemiddelde Nederlander ziet de volgende zin waarschijnlijk al aankomen, de Consumentenbond geeft namelijk aan dat de problemen juist groter worden in plaats van kleiner. Zorgverzekeraars en het KAK willen ook van de hogere premie af. Maar dat kan nog wel eens even gaan duren, want daarvoor moet de Tweede Kamer de zorgverzekeringswet aanpassen. Iets dat al wel is ingetrokken is een van de droogtemaatregelen die het waterschap Zuiderzeeland eerder had genomen. Het gaat om het verbod op het onder water zetten van landbouwpercelen met oppervlaktewater, oftewel inundatie. De beschikbaarheid van water in het IJsselmeergebied is voldoende verbeterd om de maatregel op te heffen. De droogtesituatie is ook afgeschaald van een dreigend naar een mogelijk watertekort. En Flevoland bestaat dit jaar 40 jaar. De provincie ontstond op voormalige Zuiderzeegrond en werd mede ingericht vanuit het naoorlogse streven naar voedselzekerheid. Theatergroep Suburbia grijpt het jubileum aan om met Wij Flevoland te onderzoeken wie er tegenwoordig achter het voedsel uit de provincie zitten. Artistiek directeur Evaline de Boer trok samen met schrijver Kees Roorda en acteur Soufiane Moussouli langs agrariërs en vissers in alle 6 Flevolandse gemeenten. Deze ontmoetingen vormen de basis voor een nieuwe mozaïekvertelling. De theatrale lezing wordt 2 keer uitgevoerd bij boerderij Saaland om 1 en 5 uur 's middags. De boerderij is vanaf 12 uur 's middags toegankelijk voor bezoekers.
4: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Het is nogal veranderlijk in het laatste weekend van de meteorologische zomer. Vandaag hebben we eerst met veel bewolking en een paar buien te maken in Lelystad. Daarna is het een tijdje droog met perioden met zon. De temperatuur stijgt dan bij matige zuidwestenwind naar 21 of 22 graden. Later, met name vanavond, verwacht ik nieuwe buien, maar dan is kans op onweer. Bovendien waait het behoorlijk hard. Ook vannacht is het nog onstuimig en soms nat bij een temperatuur van 17 graden. Morgen is het weerbeeld vergelijkbaar met vandaag. Het is wel een graadje frisser en de kans op onweer is later op dag kleiner. Na het weekend blijft het veranderlijk en vrij fris. Het lijkt al een beetje op herfst. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woy.
4: Verkeersinformatie.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft de jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Zo werden jongeren soms opgesloten in een kamer en ook mochten ze niet zomaar van het terrein af. Naast de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor herstel van de jongeren. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9-11... mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenschap op Guantanamo Bay zijn verklaring mogelijk onder dwang heeft afgelegd. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. Er zijn steeds meer winkels met alleen Engelstalige boeken. De afgelopen 4 jaar openden zeker 10 van dat soort zaken, onder meer in Utrecht, Amersfoort en Tilburg. Daarnaast hebben bestaande boekenwinkels meer Engelstalige boeken in hun assortiment. 1 op de 5 verkochte boeken in Nederland is nu Engels. Die toegenomen populariteit komt door deels sociale media. Er zijn er veel Engelstalige TikTok-kanalen die boeken promoten. Boekenkoepel CPNB hoopt dat mensen hierdoor ook eerder een Nederlandstalig boek lezen. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Het was onderdeel van een podium. De dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file tussen Hoevelaken en Barneveld 8 kilometer. De vertraging is ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Lelystad.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
3: De hele dag dichtbij Radio Lelystad.
4: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: We beginnen met een bericht uit de Stentor eerder deze week. Voor het tweede jaar op rij zijn er namelijk meer inwoners bijgekomen in Lelystad die geen zorgpremie betalen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat ongeveer 1610 inwoners uit Lelystad al zeker 6 maanden niet meer betalen. Dit kan een teken zijn van financiële problemen. Wanneer je meer dan 6 maanden achterloopt, gaat je zorgpremie omhoog en waar mogelijk wordt het bedrag rechtstreeks van je salaris, pensioensuitkering of gewone uitkering ingehouden en je zorgtoeslag is direct op. De gedachte daarachter was dat door de hogere premie mensen sneller een betalingsregeling met hun verzekeraar zouden treffen. Mooi bedacht, ergens in een torenkamertje, maar in de praktijk blijkt dit niet te werken. Want, en de gemiddelde Nederlander ziet de volgende zin waarschijnlijk al aankomen, de Consumentenbond geeft namelijk aan dat de problemen juist groter worden in plaats van kleiner. Zorgverzekeraars en het KAK willen ook van de hogere premie af. Maar dat kan nog wel eens even gaan duren, want daarvoor moet de Tweede Kamer de zorgverzekeringswet aanpassen. Iets dat al wel is ingetrokken is een van de droogtemaatregelen die het waterschap Zuiderzeeland eerder had genomen. Het gaat om het verbod op het onder water zetten van landbouwpercelen met oppervlaktewater, oftewel inundatie. De beschikbaarheid van water in het IJsselmeergebied is voldoende verbeterd om de maatregel op te heffen. De droogtesituatie is ook afgeschaald van een dreigend naar een mogelijk watertekort. En Flevoland bestaat dit jaar 40 jaar. De provincie ontstond op voormalige Zuiderzeegrond en werd mede ingericht vanuit het naoorlogse streven naar voedselzekerheid. Theatergroep Suburbia grijpt het jubileum aan om met Wij Flevoland te onderzoeken wie er tegenwoordig achter het voedsel uit de provincie zitten. Artistiek directeur Evaline de Boer trok samen met schrijver Kees Roorda en acteur Soufiane Moussouli langs agrariërs en vissers in alle 6 Flevolandse gemeenten. Deze ontmoetingen vormen de basis voor een nieuwe mozaïekvertelling. De theatrale lezing wordt 2 keer uitgevoerd bij boerderij Saaland om 1 en 5 uur 's middags. De boerderij is vanaf 12 uur 's middags toegankelijk voor bezoekers.
2: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Het is nogal veranderlijk in het laatste weekend van de meteorologische zomer. Vandaag hebben we eerst met veel bewolking en een paar buien te maken in Lelystad. Daarna is het een tijdje droog met perioden met zon. De temperatuur stijgt dan bij matige zuidwestenwind naar 21 of 22 graden. Later, met name vanavond, verwacht ik nieuwe buien, maar dan is kans op onweer. Bovendien waait het behoorlijk hard. Ook vannacht is het nog onstuimig en soms nat bij een temperatuur van 17 graden. Morgen is het weerbeeld vergelijkbaar met vandaag. Het is wel een graadje frisser en de kans op onweer is later op dag kleiner. Na het weekend blijft het veranderlijk en vrij fris. Het lijkt al een beetje op herfst. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woy.
2: Verkeersinformatie.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Barneveld, 10 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Elf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de Verenigde Staten, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Naast de excuses van de overheid en de jeugdzorgbranche is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. In Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig voor de wederopbouw. De minister van Financiën schat dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is. De overstromingen deze week hebben een enorme ravage aangericht. En daardoor is de schade nog moeilijk te beoordelen. Bij de ramp vielen in Nepal 616 doden. In Tibet staat het dodental op 7. Een zorginstelling in Eindhoven heeft een waarschuwing gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De hygiëne in de keuken is niet in orde vanwege rattenoverlast. De inspectie vond rattenkeutels in de keuken. Bewoners trokken weken geleden al aan de bel nadat er ratten in de kamers waren gezien. Volgens Omroep Brabant is ook een bewoonster gebeten door een rat. Er is een bedrijf ingeschakeld om de rattenplaag te bestrijden. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna is het even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen, tot 20 tot 23 graden. Morgen is het wisselvallig met zon en buien. De temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam tussen Amersfoort West en Barneveld 7 kilometer. De andere kant op tussen Voorthuizen en Hoevelaken 4. De vertraging is daar zo'n 10 minuten. Verder is er een ongeluk gebeurd op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en Kampen Zuid 4 kilometer file. De vertraging is daar nu 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: We beginnen met een bericht uit de Stentor eerder deze week. Voor het tweede jaar op rij zijn er namelijk meer inwoners bijgekomen in Lelystad die geen zorgpremie betalen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat ongeveer 1610 inwoners uit Lelystad al zeker 6 maanden niet meer betalen. Dit kan een teken zijn van financiële problemen. Wanneer je meer dan 6 maanden achterloopt, gaat je zorgpremie omhoog. En waar mogelijk wordt het bedrag rechtstreeks van je salaris, pensioensuitkering of gewone uitkering ingehouden. En je zorgtoeslag is direct op. De gedachte daarachter was dat door de hogere premie mensen sneller een betalingsregeling met hun verzekeraar zouden treffen. Mooi bedacht, ergens in een torenkamertje, maar in de praktijk blijkt dit niet te werken. Want, en de gemiddelde Nederlander ziet de volgende zin waarschijnlijk al aankomen, de Consumentenbond geeft namelijk aan dat de problemen juist groter worden in plaats van kleiner. Zorgverzekeraars en het KAK willen ook van de hogere premie af. Maar dat kan nog wel eens even gaan duren, want daarvoor moet de Tweede Kamer de zorgverzekeringswet aanpassen. Iets dat al wel is ingetrokken is een van de droogtemaatregelen die het waterschap Zuiderzeeland eerder had genomen. Het gaat om het verbod op het onder water zetten van landbouwpercelen met oppervlaktewater, oftewel inundatie. De beschikbaarheid van water in het IJsselmeergebied is voldoende verbeterd om de maatregel op te heffen. De droogtesituatie is ook afgeschaald van een dreigend naar een mogelijk watertekort. En Flevoland bestaat dit jaar 40 jaar. De provincie ontstond op voormalige Zuiderzeegrond en werd mede ingericht vanuit het naoorlogse streven naar voedselzekerheid. Theatergroep Suburbia grijpt het jubileum aan om met Wij Flevoland te onderzoeken wie er tegenwoordig achter het voedsel uit de provincie zitten. Artistiek directeur Evaline de Boer trok samen met schrijver Kees Roorda en acteur Soufiane Moussouli langs agrariërs en vissers in alle 6 Flevolandse gemeenten. Deze ontmoetingen vormen de basis voor een nieuwe mozaïekvertelling. De theatrale lezing wordt 2 keer uitgevoerd bij boerderij Saaland om 1 en 5 uur 's middags. De boerderij is vanaf 12 uur 's middags toegankelijk voor bezoekers.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het is nogal veranderlijk in het laatste weekend van de meteorologische zomer. Vandaag hebben we eerst met veel bewolking en een paar buien te maken in Lelystad. Daarna is het een tijdje droog met perioden met zon. De temperatuur stijgt dan bij matige zuidwestenwind naar 21 of 22 graden. Later, met name vanavond, verwacht ik nieuwe buien, maar dan is kans op onweer. Bovendien waait het behoorlijk hard. Ook vannacht is het nog onstuimig en soms nat bij een temperatuur van 17 graden. Morgen is het weerbeeld vergelijkbaar met vandaag. Het is wel een graadje frisser en de kans op onweer is later op dag kleiner. Na het weekend blijft het veranderlijk en vrij fris. Het lijkt al een beetje op herfst. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woy.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam. Tussen Amersfoort-West en Barneveld 13 kilometer met ruim een kwartier vertraging. De andere kant op tussen Voorthuizen en Hoevelaken 4 met daar 10 minuten op onthoud. De N50 Emmeloord richting Zwolle is dicht tussen Kampen Noord en Kampen Zuid. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Dronten over de N307 en de N305. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
2: Lelystad. Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 12 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen van deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. Ook is er behoefte aan hulp bij het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Het dodental van de ramp in Nepal en Tibet staat inmiddels op 623. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de VS, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden dus steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. Een voormalig medewerker van het Witte Huis moet een boete van $150.000 betalen omdat hij weddenschappen afsloot op wat president Trump ging zeggen in zijn toespraken. De medewerker verdiende daar ruim $100.000 mee omdat hij van tevoren wist wat de president ging zeggen. De man had de taak om de teksten in de autocue te zetten. Nadat hij werd betrapt, werd hij op non-actief gezet. Inmiddels werkt hij helemaal niet meer voor het Witte Huis. Het weer, er trekken buien over, vooral in het noorden en midden van het land. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn, tussen Amersfoort-West en Barneveld, 12 kilometer. De vertraging is zo'n 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: We beginnen met een bericht uit de Stentor eerder deze week. Voor het tweede jaar op rij zijn er namelijk meer inwoners bijgekomen in Lelystad die geen zorgpremie betalen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat ongeveer 1610 inwoners uit Lelystad al zeker 6 maanden niet meer betalen. Dit kan een teken zijn van financiële problemen. Wanneer je meer dan 6 maanden achterloopt, gaat je zorgpremie omhoog en waar mogelijk wordt het bedrag rechtstreeks van je salaris, pensioensuitkering of gewone uitkering ingehouden en je zorgtoeslag is direct op. De gedachte daarachter was dat door de hogere premie mensen sneller een betalingsregeling met hun verzekeraar zouden treffen. Mooi bedacht, ergens in een torenkamertje, maar in de praktijk blijkt dit niet te werken. Want, en de gemiddelde Nederlander ziet de volgende zin waarschijnlijk al aankomen, de Consumentenbond geeft namelijk aan dat de problemen juist groter worden in plaats van kleiner. Zorgverzekeraars en het KAK willen ook van de hogere premie af. Maar dat kan nog wel eens even gaan duren, want daarvoor moet de Tweede Kamer de zorgverzekeringswet aanpassen. Iets dat al wel is ingetrokken is een van de droogtemaatregelen die het waterschap Zuiderzeeland eerder had genomen. Het gaat om het verbod op het onder water zetten van landbouwpercelen met oppervlaktewater, oftewel inundatie. De beschikbaarheid van water in het IJsselmeergebied is voldoende verbeterd om de maatregel op te heffen. De droogtesituatie is ook afgeschaald van een dreigend naar een mogelijk watertekort. En Flevoland bestaat dit jaar 40 jaar. De provincie ontstond op voormalige Zuiderzeegrond en werd mede ingericht vanuit het naoorlogse streven naar voedselzekerheid. Theatergroep Suburbia grijpt het jubileum aan om met Wij Flevoland te onderzoeken wie er tegenwoordig achter het voedsel uit de provincie zitten. Artistiek directeur Evaline de Boer trok samen met schrijver Kees Roorda en acteur Soufiane Moussouli langs agrariërs en vissers in alle 6 Flevolandse gemeenten. Deze ontmoetingen vormen de basis voor een nieuwe mozaïekvertelling. De theatrale lezing wordt 2 keer uitgevoerd bij boerderij Saaland om 1 en 5 uur 's middags. De boerderij is vanaf 12 uur 's middags toegankelijk voor bezoekers.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is nogal veranderlijk in het laatste weekend van de meteorologische zomer. Vandaag hebben we eerst met veel bewolking en een paar buien te maken in Lelystad. Daarna is het een tijdje droog met perioden met zon. De temperatuur stijgt dan bij matige zuidwestenwind naar 21 of 22 graden. Later, met name vanavond, verwacht ik nieuwe buien, maar dan is kans op onweer. Bovendien waait het behoorlijk hard. Ook vannacht is het nog onstuimig en soms nat bij een temperatuur van 17 graden. Morgen is het weerbeeld vergelijkbaar met vandaag. Het is wel een graadje frisser en de kans op onweer is later op dag kleiner. Na het weekend blijft het veranderlijk en vrij fris. Het lijkt al een beetje op herfst. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
4: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: 1 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Door de aanhoudende droogte kunnen boeren minder oogsten. Volgens het kenniscentrum van de sector is de opbrengst dit jaar gemiddeld zo'n 10-30% lager dan normaal. Het gaat vooral om aardappelen, suikerbieten, uien, tarwe en gerst. De gewassen die al zijn geoogst blijken kleiner en lichter te zijn. Ook in andere landen in Noordwest-Europa kunnen boeren minder oogsten. Daardoor stijgen de prijzen van de gewassen en kunnen boeren vaak toch winst maken. Nederlandse speurhonden gaan in Suriname helpen bij de zoektocht naar de vermiste Rodney Leisner. De Nederlandse ondernemer en filmproducent is sinds 2 weken vermist. Stichting Reddingshonden stuurt een team van 15 mensen en 8 speurhonden. Volgens Surinaamse media wordt die operatie betaald door het bedrijf waarvoor Leisner werkte. De politie houdt er rekening mee dat Leisner niet meer leeft. Zijn auto werd uitgebrand teruggevonden in een moeras. In een vermissingszaak zijn 3 verdachten opgepakt. Naar een 4e wordt nog gezocht. Op de WK roeien in Amsterdam hebben de Nederlandse vrouwen in de dubbel 4 goud gewonnen. Keizer, Bruinings, Leeuwenburg en Dullemans waren op de bosbaan overtuigend de snelste. Eerder vandaag wonnen de Nederlandse mannen en vrouwen zilver en brons op de 4 zonder. Het weer op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20-23 graden. Morgen ook wisselvallig met zon en buien bij dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Barneveld, 11 kilometer. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
8: Put your hands in the air. Give me all your money.
9: This is the story of my baker.

0: storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: We beginnen met een bericht uit de Stentor eerder deze week. Voor het tweede jaar op rij zijn er namelijk meer inwoners bijgekomen in Lelystad die geen zorgpremie betalen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat ongeveer 1610 inwoners uit Lelystad al zeker 6 maanden niet meer betalen. Dit kan een teken zijn van financiële problemen. Wanneer je meer dan 6 maanden achterloopt, gaat je zorgpremie omhoog en waar mogelijk wordt het bedrag rechtstreeks van je salaris, pensioensuitkering of gewone uitkering ingehouden en je zorgtoeslag is direct op. De gedachte daarachter was dat door de hogere premie mensen sneller een betalingsregeling met hun verzekeraar zouden treffen. Mooi bedacht, ergens in een torenkamertje, maar in de praktijk blijkt dit niet te werken. Want, en de gemiddelde Nederlander ziet de volgende zin waarschijnlijk al aankomen, de Consumentenbond geeft namelijk aan dat de problemen juist groter worden in plaats van kleiner. Zorgverzekeraars en het KAK willen ook van de hogere premie af. Maar dat kan nog wel eens even gaan duren, want daarvoor moet de Tweede Kamer de zorgverzekeringswet aanpassen. Iets dat al wel is ingetrokken is een van de droogtemaatregelen die het waterschap Zuiderzeeland eerder had genomen. Het gaat om het verbod op het onder water zetten van landbouwpercelen met oppervlaktewater, oftewel inundatie. De beschikbaarheid van water in het IJsselmeergebied is voldoende verbeterd om de maatregel op te heffen. De droogtesituatie is ook afgeschaald van een dreigend naar een mogelijk watertekort. En Flevoland bestaat dit jaar 40 jaar. De provincie ontstond op voormalige Zuiderzeegrond en werd mede ingericht vanuit het naoorlogse streven naar voedselzekerheid. Theatergroep Suburbia grijpt het jubileum aan om met Wij Flevoland te onderzoeken wie er tegenwoordig achter het voedsel uit de provincie zitten. Artistiek directeur Evaline de Boer trok samen met schrijver Kees Roorda en acteur Soufiane Moussouli langs agrariërs en vissers in alle 6 Flevolandse gemeenten. Deze ontmoetingen vormen de basis voor een nieuwe mozaïekvertelling. De theatrale lezing wordt 2 keer uitgevoerd bij boerderij Saaland om 1 en 5 uur 's middags. De boerderij is vanaf 12 uur 's middags toegankelijk voor bezoekers.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is nogal veranderlijk in het laatste weekend van de meteorologische zomer. Vandaag hebben we eerst met veel bewolking en een paar buien te maken in Lelystad. Daarna is het een tijdje droog, met perioden met zon. De temperatuur stijgt dan bij matige zuidwestenwind naar 21 of 22 graden. Later, met name vanavond, verwacht ik nieuwe buien, maar dan is kans op onweer. Bovendien waait het behoorlijk hard. Ook vannacht is het nog onstuimig en soms nat bij een temperatuur van 17 graden. Morgen is het weerbeeld vergelijkbaar met vandaag. Het is wel een graadje frisser en de kans op onweer is later op dag kleiner. Na het weekend blijft het veranderlijk en vrij fris. Het lijkt al een beetje op herfst. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk deze dag op de A1 richting Apeldoorn, tussen Amersfoort en Barneveld. 4 kilometer en 10 minuten komt door werkzaamheden op de A12. En elders op de A12 vielen voor de Duitse grenscontrole momenteel zo'n 10 minuten vanaf Zevenaar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: 2 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Lars Militse met het NOS-journaal. Het dodental na de Russische aanval vandaag op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev in de regio Butsja. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones, en het is niet bekend of daarbij ook slachtoffers vielen. Rond deze tijd maakt het kabinet excuses aan jongeren die in de jeugdzorg hebben gezeten. Dat gebeurt bij een bijeenkomst in Ede. Ook vanuit de jeugdzorgsector en gemeenten worden excuses gemaakt. Die zijn gericht op zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Ze liepen vaak extra psychische klachten op. Bij gesloten jeugdzorg is de vrijheid erg beperkt. In Den Haag hebben activisten van Extinction Rebellion de A12 geblokkeerd. Ze liepen iets na 1 uur de snelweg op. Het gaat om enkele tientallen klimaatactivisten. De burgemeester vraagt om onmiddellijk een einde te maken aan de blokkade. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen deze week, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Vannacht zei Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Het is bijvoorbeeld nodig bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. De Nederlandse roeisters op de dubbelvier hebben op de WK in Amsterdam goud gepakt. Ze prolongeren zo hun wereldtitel. Eerder veroverden de mannen in de 4 zonder het zilver, en de Nederlandse roeivrouwen wonnen brons op de 4 zonder. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio rijdt het hier en daar wat langzamer. Op de A1 richting Apeldoorn bijvoorbeeld, voor Barneveld. 9 kilometer, 15 minuten. Ook de A2 Utrecht en Bos tussen Beest en Zaltbommel, een kwartier. En tenslotte een ongeluk bij knooppunt Beekbergen. De A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn. Vanaf Hoenderlo een file van 5 kilometer en 25 minuten. Voorlopig zijn er 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioLelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: We beginnen met een bericht uit de Stentor eerder deze week. Voor het tweede jaar op rij zijn er namelijk meer inwoners bijgekomen in Lelystad die geen zorgpremie betalen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat ongeveer 1610 inwoners uit Lelystad al zeker 6 maanden niet meer betalen. Dit kan een teken zijn van financiële problemen. Wanneer je meer dan 6 maanden achterloopt, gaat je zorgpremie omhoog en waar mogelijk wordt het bedrag rechtstreeks van je salaris, pensioensuitkering of gewone uitkering ingehouden en je zorgtoeslag is direct op. De gedachte daarachter was dat door de hogere premie mensen sneller een betalingsregeling met hun verzekeraar zouden treffen. Mooi bedacht, ergens in een torenkamertje, maar in de praktijk blijkt dit niet te werken. Want, en de gemiddelde Nederlander ziet de volgende zin waarschijnlijk al aankomen, de Consumentenbond geeft namelijk aan dat de problemen juist groter worden in plaats van kleiner. Zorgverzekeraars en het KAK willen ook van de hogere premie af. Maar dat kan nog wel eens even gaan duren, want daarvoor moet de Tweede Kamer de zorgverzekeringswet aanpassen. Iets dat al wel is ingetrokken is een van de droogtemaatregelen die het waterschap Zuiderzeeland eerder had genomen. Het gaat om het verbod op het onder water zetten van landbouwpercelen met oppervlaktewater, oftewel inundatie. De beschikbaarheid van water in het IJsselmeergebied is voldoende verbeterd om de maatregel op te heffen. De droogtesituatie is ook afgeschaald van een dreigend naar een mogelijk watertekort. En Flevoland bestaat dit jaar 40 jaar. De provincie ontstond op voormalige Zuiderzeegrond en werd mede ingericht vanuit het naoorlogse streven naar voedselzekerheid. Theatergroep Suburbia grijpt het jubileum aan om met Wij Flevoland te onderzoeken wie er tegenwoordig achter het voedsel uit de provincie zitten. Artistiek directeur Evaline de Boer trok samen met schrijver Kees Roorda en acteur Soufiane Moussouli langs agrariërs en vissers in alle 6 Flevolandse gemeenten. Deze ontmoetingen vormen de basis voor een nieuwe mozaïekvertelling. De theatrale lezing wordt 2 keer uitgevoerd bij boerderij Saaland om 1 en 5 uur 's middags. De boerderij is vanaf 12 uur 's middags toegankelijk voor bezoekers.
3: Meer lokaal nieuws op radioLelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Het is nogal veranderlijk in het laatste weekend van de meteorologische zomer. Vandaag hebben we eerst met veel bewolking en een paar buien te maken in Lelystad. Daarna is het een tijdje droog met perioden met zon. De temperatuur stijgt dan bij een matige zuidwestenwind naar 21 of 22 graden. Later, met name vanavond, verwacht ik nieuwe buien, maar dan is kans op onweer. Bovendien waait het behoorlijk hard. Ook vannacht is het nog onstuimig en soms nat bij een temperatuur van 17 graden. Morgen is het weerbeeld vergelijkbaar met vandaag. Het is wel een graadje frisser en de kans op onweer is later op dag kleiner. Na het weekend blijft het veranderlijk en vrij fris. Het lijkt al een beetje op herfst. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio rijdt het met name langzaam op de A50 Arnhem-Apeldoorn. Voor knooppunt Beekbergen, een file van 15 minuten vanaf Hoenderlo, komt er een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht. Dat duurt nog tot 6 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Uit onderzoek blijkt dat veel van die jongeren psychische klachten hebben opgelopen. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Ook vanuit de jeugdzorg en gemeente is sorry gezegd voor wat hen is aangedaan. De gesloten jeugdzorg is de meest ingrijpende vorm van zorg voor jongeren. Jongeren mochten dan bijvoorbeeld opgesloten worden in een aparte ruimte. In het noorden van Italië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. De man van 35 verdronk na een val in een rivier. Zijn zus had hem als vermist opgegeven. De auto waarmee de man op pad was stond geregistreerd op haar naam en werd gevonden op een parkeerplaats vlakbij de plek waar het slachtoffer gevonden werd. Volgens Italiaanse media probeerde de man de rivier over te steken, waarna hij viel. Een plan van de Belgische overheid om een extra waarschuwing toe te voegen aan alcoholreclames is in het verkeerde keelgat geschoten bij verschillende bierbrouwers en prominente Belgen. Zij vinden de waarschuwing, waarin gezegd wordt dat alcohol de gezondheid schaadt, belerend en plaatsten een pagina grote advertentie in een krant. Ook benadrukken ze dat België juist trots moet zijn op de biercultuur. Voorstanders wijzen op de verschillende risico's van alcohol, zoals de vergrote kans op kanker en verslavingsproblematiek. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo hebben tienduizenden mensen zich verzameld om hun medeleven te betuigen aan de koninklijke familie. Gisteren overleed de Noorse koning Harald. Hij was 89 jaar. Inmiddels is er ook een bloemenzee ontstaan rond het paleis en op veel plekken in het land zijn kerken en gemeentehuizen geopend om kaarsjes te branden. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. 20 tot 23 graden vanmiddag. Morgen wisselvallig met zon en buien. De temperatuur ongeveer gelijk aan die vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. 4 kilometer en ongeveer een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: We beginnen met een bericht uit de Stentor eerder deze week. Voor het tweede jaar op rij zijn er namelijk meer inwoners bijgekomen in Lelystad die geen zorgpremie betalen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat ongeveer 1610 inwoners uit Lelystad al zeker 6 maanden niet meer betalen. Dit kan een teken zijn van financiële problemen. Wanneer je meer dan 6 maanden achterloopt, gaat je zorgpremie omhoog en waar mogelijk wordt het bedrag rechtstreeks van je salaris, pensioensuitkering of gewone uitkering ingehouden en je zorgtoeslag is direct op. De gedachte daarachter was dat door de hogere premie mensen sneller een betalingsregeling met hun verzekeraar zouden treffen. Mooi bedacht, ergens in een torenkamertje, maar in de praktijk blijkt dit niet te werken. Want, en de gemiddelde Nederlander ziet de volgende zin waarschijnlijk al aankomen, de Consumentenbond geeft namelijk aan dat de problemen juist groter worden in plaats van kleiner. Zorgverzekeraars en het KAK willen ook van de hogere premie af. Maar dat kan nog wel eens even gaan duren, want daarvoor moet de Tweede Kamer de zorgverzekeringswet aanpassen. Iets dat al wel is ingetrokken is een van de droogtemaatregelen die het waterschap Zuiderzeeland eerder had genomen. Het gaat om het verbod op het onder water zetten van landbouwpercelen met oppervlaktewater, oftewel inundatie. De beschikbaarheid van water in het IJsselmeergebied is voldoende verbeterd om de maatregel op te heffen. De droogtesituatie is ook afgeschaald van een dreigend naar een mogelijk watertekort. En Flevoland bestaat dit jaar 40 jaar. De provincie ontstond op voormalige Zuiderzeegrond en werd mede ingericht vanuit het naoorlogse streven naar voedselzekerheid. Theatergroep Suburbia grijpt het jubileum aan om met Wij Flevoland te onderzoeken wie er tegenwoordig achter het voedsel uit de provincie zitten. Artistiek directeur Evaline de Boer trok samen met schrijver Kees Roorda en acteur Soufiane Moussouli langs agrariërs en vissers in alle 6 Flevolandse gemeenten. Deze ontmoetingen vormen de basis voor een nieuwe mozaïekvertelling. De theatrale lezing wordt 2 keer uitgevoerd bij boerderij Saaland om 1 en 5 uur 's middags. De boerderij is vanaf 12 uur 's middags toegankelijk voor bezoekers.
3: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het is nogal veranderlijk in het laatste weekend van de meteorologische zomer. Vandaag hebben we eerst met veel bewolking en een paar buien te maken in Lelystad. Daarna is het een tijdje droog met perioden met zon. De temperatuur stijgt dan bij matige zuidwestenwind naar 21 of 22 graden. Later, met name vanavond, verwacht ik nieuwe buien, maar dan is kans op onweer. Bovendien waait het behoorlijk hard. Ook vannacht is het nog onstuimig en soms nat bij een temperatuur van 17 graden. Morgen is het weerbeeld vergelijkbaar met vandaag. Het is wel een graadje frisser en de kans op onweer is later op dag kleiner. Na het weekend blijft het veranderlijk en vrij fris. Het lijkt al een beetje op herfst. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een nieuw ongeluk gebeurd in de regio. Op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. Tussen Heerde en Epe, 3 kilometer en 20 minuten. En ook drukt op de A1 richting Apeldoorn voor Barneveld. 9 kilometer en bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnische installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
4: 4 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Annette Schut met het NOS-journaal. De klimaatactivisten die door de politie zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 worden gearresteerd. Dat zegt de politie tegen persbureau ANP. Enkele tientallen demonstranten van Extinction Rebellion waren vanmiddag in Den Haag de snelweg opgelopen en zijn meegenomen door de politie. Sinds het begin van de Iran-oorlog een half jaar geleden liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf. Ook de 6000 opvarenden kunnen geen kant op, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. Vannacht claimde Iran dat het de volledige controle heeft over de Straat van Hormuz. Het land zegt dat schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen worden tegengehouden. De Straat van Hormuz verbindt de Perzische Golf en de Golf van Oman. In het noorden van Italië is een Nederlandse man omgekomen. Hij probeerde volgens Italiaanse media een rivier over te steken toen hij viel en verdronk. Het gaat om een man van 35. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeenten hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel van de jongeren. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over. En dan is er ook kans op regen. Vanmiddag 20, maximaal 23 graden in Limburg. Morgen belooft een wisselvallige dag te worden met zon en buien. Temperatuur ligt opnieuw tussen de 19 en zo'n 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A1 richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. 9 kilometer en 15 minuten. Dat komt door werkzaamheden op de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Toto en Pamela, afkomstig van het album The Seventh One. En ja, daar kwam ook nog een andere grote single uit. Dus mooi materiaal weer aan het begin van deze nieuwe aflevering van Muziekplein. En we zitten er weer alleen deze week. Ja, het is even helaas niet anders, maar geen Jantien. Maar wel de vaste eindpjes hoor. Straks de bekendmaking van de nieuwe Flavorschijf. We hebben de headlines nog om 5:30, 6:30. Uit op zaterdag nog, als het een klein beetje mee zit. En nieuws uit de regio niet te vergeten. En we hebben natuurlijk weer een week achter de rug waarvan je zegt van... ja, we zijn weer een icoon... kwijt. Dolly Parton, overleden eerder deze week. 80 jaar is er geworden. En ja, waarschijnlijk ook wat aan de krappe kant aan het gas te zitten. Als het gaat om de voorraden voor komende winter. Dus ik ben benieuwd hoe dat uit gaat pakken. Ja, de voorraad is nog onder de 50% gevuld. Dus dat mag nog wel wat bij natuurlijk. Dus ja, en dan zijn we weer een weekje verder. En dan zitten we alweer bijna in september. Want dit is de laatste zaterdag van de... ja, van deze maand augustus, dus dan gaan we het najaar weer in. En ook de start van het culturele seizoen. Goed, dat gezegd hebben, is het, ja, denk ik, tijd om een plaatje te gaan draaien. En ja, vergeet het niet, straks nog het nieuwe Flavorschijf. Dus ja.
1: Tot 6:00. Muziekplein met Arno Koert.

En ze doen nog steeds net zo hard mee als jaren geleden. Ik heb het over de Rolling Stones. Dit was trouwens hun vorige hitsingle, In the Stars. Zo, nou dan blijven we wel lekker wakker van, inderdaad. Dat is wel fijn. Dan even kijken naar wat nieuws, want de Flevolandse agrariërs mogen hun percelen weer onder water zetten. Boeren doen dat om aaltjes te bestrijden. Dat zijn wormpjes die schadelijk zijn voor gewassen zoals aardappelen en uien. Vanwege de droogte schold sinds 14 augustus een tijdelijk verbod op deze bestrijdingsmethode. En volgens het waterschap is de droogte minder ernstig geworden. Dus, nou, de beschikbaarheid van water is op dit moment voldoende. En men verwacht niet dat het onder water zetten van de percelen gevolgen heeft voor de watervoorraad in Flevoland of het IJsselmeergebied, zegt het waterschap dus in ieder geval. De omstandigheden in het IJsselmeergebied zijn verbeterd. Het waterpeil in het IJsselmeergebied is stabiel. De temperaturen zijn gedaald en er is weer regen op komst. En de vraag naar water is ook daardoor ook afgenomen. Dus waarom het heeft het regionaal droogteoverleg Noord besloten om af te schalen naar het niveau 1A. Wat staat voor een mogelijk watertekort? En tot woensdag gold fase B, namelijk afgelopen woensdag. En dat was een dreigend tekort. En vanwege een daadwerkelijk watertekort is dus geen sprake geweest, gelukkig. Nou ja, dat scheelt in ieder geval wel weer. Want zijn wat ernstige dingen. Maar goed, zover is het dus gelukkig nog allemaal lang niet gekomen. Zo dadelijk gaan we je laten kennismaken met de nieuwe Flevoschijf. Er is eventjes een All The Art in 70's, in dit geval de Bee Gees. Dit is Staying Alive.

met die strakke leren broeken. Ken je hem nog uit 1978, de videoclip die erbij zat? Al een tijd geleden. Ja, de jonge generatie kent dat waarschijnlijk niet. Dat is dan ook alweer 48 jaar geleden, dus vandaar. Goed, het is tijd geworden voor het bekendmaken van de nieuwe Flevorschijf. De plaat die je regelmatig voorbij gaat horen komen op deze zender de komende week. En die is van Faye en die plaat die heet...

0: denken.
1: Dit is Radio Lelystad, 90.3 FM.
2: De hele dag dichtbij.
3: Tot 6 uur, Muziekplein.

0: op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: We beginnen met een bericht uit de Stentor eerder deze week. Voor het tweede jaar op rij zijn er namelijk meer inwoners bijgekomen in Lelystad die geen zorgpremie betalen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat ongeveer 1610 inwoners uit Lelystad al zeker 6 maanden niet meer betalen. Dit kan een teken zijn van financiële problemen. Wanneer je meer dan 6 maanden achterloopt, gaat je zorgpremie omhoog en waar mogelijk wordt het bedrag rechtstreeks van je salaris, pensioensuitkering of gewone uitkering ingehouden en je zorgtoeslag is direct op. De gedachte daarachter was dat door de hogere premie mensen sneller een betalingsregeling met hun verzekeraar zouden treffen. Mooi bedacht, ergens in een torenkamertje, maar in de praktijk blijkt dit niet te werken. Want, en de gemiddelde Nederlander ziet de volgende zin waarschijnlijk al aankomen, de Consumentenbond geeft namelijk aan dat de problemen juist groter worden in plaats van kleiner. Zorgverzekeraars en het KAK willen ook van de hogere premie af. Maar dat kan nog wel eens even gaan duren, want daarvoor moet de Tweede Kamer de zorgverzekeringswet aanpassen. Iets dat al wel is ingetrokken is een van de droogtemaatregelen die het waterschap Zuiderzeeland eerder had genomen. Het gaat om het verbod op het onder water zetten van landbouwpercelen met oppervlaktewater, oftewel inundatie. De beschikbaarheid van water in het IJsselmeergebied is voldoende verbeterd om de maatregel op te heffen. De droogtesituatie is ook afgeschaald van een dreigend naar een mogelijk watertekort. En Flevoland bestaat dit jaar 40 jaar. De provincie ontstond op voormalige Zuiderzeegrond en werd mede ingericht vanuit het naoorlogse streven naar voedselzekerheid. Theatergroep Suburbia grijpt het jubileum aan om met Wij Flevoland te onderzoeken wie er tegenwoordig achter het voedsel uit de provincie zitten. Artistiek directeur Evaline de Boer trok samen met schrijver Kees Roorda en acteur Soufiane Moussouli langs agrariërs en vissers in alle 6 Flevolandse gemeenten. Deze ontmoetingen vormen de basis voor een nieuwe mozaïekvertelling. De theatrale lezing wordt 2 keer uitgevoerd bij boerderij Saaland om 1 en 5 uur 's middags. De boerderij is vanaf 12 uur 's middags toegankelijk voor bezoekers.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is nogal veranderlijk in het laatste weekend van de meteorologische zomer. Vandaag hebben we eerst met veel bewolking en een paar buien te maken in Lelystad. Daarna is het een tijdje droog met perioden met zon. De temperatuur stijgt dan bij matige zuidwestenwind naar 21 of 22 graden. Later, met name vanavond, verwacht ik nieuwe buien, maar dan is kans op onweer. Bovendien waait het behoorlijk hard. Ook vannacht is het nog onstuimig en soms nat bij een temperatuur van 17 graden. Morgen is het weerbeeld vergelijkbaar met vandaag. Het is wel een graadje frisser en de kans op onweer is later op dag kleiner. Na het weekend blijft het veranderlijk en vrij fris. Het lijkt al een beetje op herfst. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Susanna Vega, ze streed overigens nog steeds op. Dit was een van haar oude successen uit de jaren 80. Dat was natuurlijk niet te vergeten Luca. Zo, laten we even kijken of we nog wat anders hebben. Want de A27 richting Almere is dit weekend tot maandagochtend afgesloten tussen Huizen en Zeewolde. En de Rijkswaterstaat vervangt tijdens deze week aan het afsluiten, moet ik zeggen, een vroeg in dit weekend wegwerk van de Stichtse Brug. Die vroeg is al eerder een keer kapot geweest volgens mij, een aantal jaren geleden. Maar ze gaan er dus weer mee bezig. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en extra reistijd. Die kan oplopen tot 30 minuten. De afsluiting begint vrijdag, dus dat is al begonnen. En duurt tot maandag 5 uur in de ochtend. De A27 is deze periode in de richting van Almere dicht vanaf de oprit Huizen tot en met afrit Zeewolden. En verkeer wordt omgeleid via knooppunt Eemnes. En vanaf daar gaat de omleidingsroute over de A1 richting Amsterdam. En vervolgens via knooppunt Waardenberg naar de A6. Een voeg maakt het mogelijk dat verschillende delen van een brug kunnen bewegen. Dat is onder meer nodig vanwege de temperatuurverschillen en de belasting door het verkeer. De voeg zorgt daarbij voor een veilig en comfortabele overgang tussen de weg en de brug. Dus niet dat je gelijk denkt dat je tegen een stoepbrand aanrijdt. En door intensief gebruik slijt een dergelijke voegen en moeten ze na verloop van tijd worden vervangen. Dus de voeg op de Stichtse Brug loopt al over volledige breedte van de rijbaan. En voor de vervanger moet daarom het wegdek over de hele breedte worden opengebroken, om het zo maar te zeggen. En voor het vervangen van de voeg is het hele weekend nodig. Rijkswaterstaat adviseert dus de weggebruikers om voor vertrek de actuele verkeersinformatie te bekijken en rekening te houden met de extra reistijd. Dus we hebben natuurlijk al een zomer langer gehad met werkzaamheden op diverse wegen. Zolang was de A1 ook een tijdje dicht tussen richting Amsterdam vanaf knooppunt bij Hilversum daar zo. Maar goed, in ieder geval, dat is dan weer open. Maar nu krijgen we enig overlast komend weekend, of dit weekend moet ik dan eigenlijk zeggen, bij de Stichtse Brug. Dus houd daar rekening mee.

Sky Fuller Stars. Worden we alweer 12 jaar geleden voor het eerst op de radio zo'n beetje. Het is alweer best een tijdje terug. Soms lijkt het de dag van gisteren te zijn. Ik weet niet of je dat ook wel eens hebt, dat gevoel dat dingen sneller gaan dan je denkt. Naarmate je ouder wordt heb ik altijd het gevoel van de tijd gaat steeds sneller. Ik knip het twee keer met je ogen en het jaar is alweer voorbij. Dus zo gaan die dingen. Dan even wat nieuws over de Batavia. Die maakte zaterdag 19 september haar laatste vaarttocht. De reconstructie van het gelijknamige VOC-schip vertrekt dan vanuit Lelystad richting Amsterdam. Daar wordt het schip met een dok in een dok geplaatst en keert het vervolgens op 1 oktober terug naar Lelystad. En daar wordt ze op 2 oktober op naar een nieuwe plek geplaatst. Dus dat heeft het Museum Bataviaand bekendgemaakt. Al jaren waren er plannen om de Batavia uit het water te halen. Het schip vertoont op verschillende plaatsen houtrotten en kan niet langer in het water blijven liggen. Anders, als je langer wacht, dan ligt het op een gegeven moment gewoon wel in het water, maar dan op de bodem eigenlijk. Nou, tot en met 30 augustus is het schip nog te bezoeken. Daarna beginnen de voorbereidingen voor het transport. De Batavia wordt op 19 september uitgezwaaid in Lelystad. Zat. En de sleepboten trekken het schip via het Markermeer naar Amsterdam. En bij Damen Shipyard Repair wordt de Batavia in een droogdok in een speciale draagconstructie van 40 meter lang en een gewicht van 87 ton geplaatst. Dat is de constructie of stoel waarop zij voortaan rust. Dus het ponton met daarop de draagconstructie gaat via het Markermeer daarna terug richting Lelystad. Op 2 oktober wordt dan de stoel stapvoets vanaf de kade richting haar nieuwe plek op het terrein van het museum gereden. En dat gebeurt van de plek waar de veerboot naar Markerwarren ligt. Dus de planning is onder voorbehoud van het weer en het waterpeil in het Markermeer. Het is overigens nog niet bekend wanneer de Batavia op het droge weer toegankelijk zal zijn voor het publiek. Dat hangt onder meer af van de onderhoud dat naar terugkomst en lezen dat moet worden uitgevoerd. En bovendien begint volgend jaar de grootscheepse verbouwing van de vernieuwing van het museum Batavialand. Die moet namelijk in 2028 worden afgerond. Niet het vorige jaar hoor, nee hoor. Over anderhalf jaar, twee jaar. Ja, zo gaan die dingen. Dus geen Batavia meer in het water. Dat is dan helaas niet anders. Maar goed, het kan ook niet anders. Hè. Dat begrijp je natuurlijk wel. En dan de vooroever die wordt aangelegd bij de versterking van de IJsselmeerdijk is genomineerd voor de Waterinnovatieprijs 2026. En dan gaat het om een project van Waterschap Zuiderzeeland. De innovatie wordt jaarlijks uitgereikt. Dus door de Unie van Waterschappen en Projecten en Technieken die vernieuwend zijn op het gebied van waterbeheer. Uit 42 inzendingen van 13 waterschappen en andere waterpartners zijn 12 projecten geselecteerd. En het IJsselmeerdijk daar wordt over een lengte van ongeveer 12 kilometer versterkt met een vooroever. En deze bestaat uit een dam met daarachter ondiep water en riet. En de vooroever remt de golven en helpt zo om de dijk sterker en veiliger te maken. Hierdoor ontstaat er ook een nieuwe plek voor planten en dieren. En volgens Waterschap Zuiderzeeland is die combinatie van waterveiligheid en natuurontwikkeling op deze schaal op zo'n diepe locatie nog niet eerder toegepast. En daarnaast is de vooroever toekomstig bestendig en maakt deze het gebied aantrekkelijker voor fietsers en wandelaars. Nou ja, de werkzaamheden aan de dijkversterking starten in september. En stemmen op waterinnovatieprijs.nl, dat kan tot en met 12 september. En winnaars worden dan op 16 september bekendgemaakt tijdens de Waterinnovatiefestival in Leeuwarden. Dus als je nog wil spenden, kan je dat in ieder geval doen. Dus dat gezeggende hebben wij ook nog eventjes tijd voor wat muziek natuurlijk. Want daarvoor heet dit programma natuurlijk ook Muziekplein. Ja, misschien een wat minder bekende track van Bananarama, maar misschien toch eens een keer de moeite waard om hem te draaien eigenlijk van lang geleden. Dit is Hotline to Heaven.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
4: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
5: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
6: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
5: 5:00. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
7: Annette Schut met het NOS-journaal. Ruim 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag korte tijd de A12 blokkeerden, zijn opgepakt, zegt een woordvoerder van de actiegroep. De gemeente Den Haag liet de snelweg ontruimen. Alle activisten werden meegenomen naar het politiebureau. Eerder deze week maakte justitieminister Van Wil bekend dat betogers op de snelweg voortaan worden vervolgd. Aanleiding was een ongeluk in een file, die was veroorzaakt door boerenprotesten, waarbij 2 doden vielen. Extinction Rebellion zei eerder naar de rechter te stappen als ze worden aangeklaagd voor snelwegblokkades. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de gouverneur van de regio is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Ook zijn tienduizenden auto's en gebouwen beschadigd. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeenten hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 jongeren. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel. Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is niet bekend of ook daarbij slachtoffers vielen. Het weer vanuit het zuiden steeds meer bewolking en kans op regen. Het is een graad of 22. Morgen opnieuw wisselvallig met zon en buien. Dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd drukte op de A1 richting Apeldoorn vanuit Amsterdam, file voor Barneveld. 8 kilometer en 10 minuten. Het is daar drukker dan gebruikelijk vanwege wegwerkzaamheden op de A12. En op de A28 is het ook aansluiten vanuit Amersfoort voor Utrecht 10 minuten over 4 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Nou, best wel een redelijk hit in Nederland in 1987. Carly Simon en dat was Coming Around Again. En daarmee zijn we beland in het tweede uur van Muziekplein. Geen Jantien deze week, helaas. Dus een beetje beperkingen, maar goed, dat is niet anders. Wel kijken of ik een wat verkorte uitvoering heb van Uit op Zaterdag straks in het laatste stuk van het programma. Dus dat moet in ieder geval goed gaan komen natuurlijk. Straks nog een plaatje van Dolly Parton, die eerder de afgelopen week overleed, helaas op 80-jarige leeftijd. En toch een heleboel muziek, mooie muziek achtergelaten. Dus dat is sowieso ook een reden om dat eventjes nog even te doen. Dus even kijken of we nog wat ander nieuws hebben. Misschien heb je wat gemist afgelopen uur. Dat zou misschien kunnen. Want de Flevolandse agrariërs mogen hun percelen weer onder water zetten. Boeren doen dat om aaltjes te bestrijden. Dat zijn wormpjes die schadelijk zijn voor gewassen zoals aardappelen en uien. En vanwege de droogte schold sinds 14 augustus een tijdelijk verbod op deze bestrijdingsmethode. Volgens het waterschap is de droogte minder ernstig geworden en de beschikbaarheid van water is op dit moment voldoende. En we verwachten dat het, het onder water zetten van percelen geen gevolg heeft voor het watervoorraad in Flevoland. Dus dat kan dus ook weer gebeuren. Dus straks nog wat meer nieuws. Kijken of er nog wat extra nieuws is. En vooral heel veel nieuwe muziek ook en andere dingetjes. Dus blijf vooral luisteren naar de show.
1: Tot 6 uur. Muziekplein met Arno Koert.

talloze mooie liedjes heeft ze gemaakt. Dolly Parton, eerder deze week overleed ze helaas op 80-jarige leeftijd. Dat was Here You Come Again in de Muziekplein. Dus nog vanaf ouderwetse vinyl trouwens. Dus nog kom ik nog eens wat tegen. Ik denk, nou ja, dat moeten we even doen vandaag. En dan, dan even wat nieuws over het verkeer. Want de A27 richting Almere is dit weekend tot maandagochtend afgesloten tussen Huizen en Zeewolde. Rijkswaterstaat vervangt tijdens deze week of afsluiting een voeg in het wegdek van de Stichtenbrug. Weggebruikers moeten dan rekening houden met omleidingen en een extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten. De afsluiting begint vrijdag om 8 uur, dus dat is al gaande en duurt tot maandagochtend 5 uur in de ochtend. Dus de A27 is in deze periode in de richting van Almere dicht vanaf oprit Huizen, dus aftocht 35 tot en met afrit Zeewolde 36. Aftocht 36 is dat. Het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Eemnes en vanaf daar gaat de omleidingsroute over de A1 richting Amsterdam en vervolgens via knooppunt Muidenburg naar de A6, dus de bol erin. Ja, een voeg maakt namelijk het mogelijk om verschillende delen van de brug te kunnen bewegen. Dat is onder meer nodig vanwege de temperatuurverschillen en de belasting door het verkeer. De voeg zorgt ook daarbij voor een veilige en comfortabele overgang tussen de weg en de brug. Door intensief gebruik slijten deze dergelijke voegen en moeten ze na verloop van tijd worden vervangen. Dus zo gaat dat dus nu ook gebeuren. De voeg op de Stichtse brug loopt over een volledige breedte van de rijbaan. Dus vervang moet daarom ook het wegdek over de hele breedte worden opengebroken. Dus verkeer is dus niet mogelijk. Dus houd dus in ieder geval even rekening met extra reistijd. Dus dat is wel belangrijk natuurlijk. En anders dan heb je, kom je te laat op je afspraak misschien. En dat zou dan weer vervelend zijn. En dan nog wat nieuws over de Batavia. Want die maakte zaterdag 19 september haar laatste vaarttocht. De reconstructie van het gelijkmatige VOC-schip vertrekt vanuit Lelystad richting Amsterdam. Daar wordt het schip in een dok geplaatst en keert vervolgens op 1 oktober terug naar Lelystad. En daar wordt ze op 2 oktober op haar nieuwe plek op het land geplaatst. Dus dat heeft het museum Batavialand bekendgemaakt. En al jaren waren er plannen om de Batavia uit het water te halen. Het schip vertoont op verschillende plaatsen houtrot en dat kan niet langer in het water blijven liggen. Dus tot en met 30 augustus is het schip nog te bezoeken. Daarna beginnen de voorbereidingen voor het transport. Dus de Batavia wordt dus op 9...

Donna Summer, McCarthy Park. Ook een dame die helaas niet onder ons is. Het begint wel een beetje op een show van een beetje een dodenlijst te lijken. Dat is ook weer niet de bedoeling. Maar goed, het kwam toevallig net zo waar natuurlijk. Over dat gesproken, die hoor je eind van het jaar weer. Maar dat duurt nog eventjes, de dodenlijst. Waar Radio Leven staat. Op naar de headlines van 5:30, zo dadelijk. En dan terug voor het laatste stukje van Muziekplein.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Radio Lelystad.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: We beginnen met een bericht uit de Stentor eerder deze week. Voor het tweede jaar op rij zijn er namelijk meer inwoners bijgekomen in Lelystad die geen zorgpremie betalen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat ongeveer 1610 inwoners uit Lelystad al zeker 6 maanden niet meer betalen. Dit kan een teken zijn van financiële problemen. Wanneer je meer dan 6 maanden achterloopt, gaat je zorgpremie omhoog en waar mogelijk wordt het bedrag rechtstreeks van je salaris, pensioensuitkering of gewone uitkering ingehouden en je zorgtoeslag is direct op. De gedachte daarachter was dat door de hogere premie mensen sneller een betalingsregeling met hun verzekeraar zouden treffen. Mooi bedacht, ergens in een torenkamertje, maar in de praktijk blijkt dit niet te werken. Want, en de gemiddelde Nederlander ziet de volgende zin waarschijnlijk al aankomen, de Consumentenbond geeft namelijk aan dat de problemen juist groter worden in plaats van kleiner. Zorgverzekeraars en het KAK willen ook van de hogere premie af. Maar dat kan nog wel eens even gaan duren, want daarvoor moet de Tweede Kamer de zorgverzekeringswet aanpassen. Iets dat al wel is ingetrokken is een van de droogtemaatregelen die het waterschap Zuiderzeeland eerder had genomen. Het gaat om het verbod op het onder water zetten van landbouwpercelen met oppervlaktewater, oftewel inundatie. De beschikbaarheid van water in het IJsselmeergebied is voldoende verbeterd om de maatregel op te heffen. De droogtesituatie is ook afgeschaald van een dreigend naar een mogelijk watertekort. En Flevoland bestaat dit jaar 40 jaar. De provincie ontstond op voormalige Zuiderzeegrond en werd mede ingericht vanuit het naoorlogse streven naar voedselzekerheid. Theatergroep Suburbia grijpt het jubileum aan om met Wij Flevoland te onderzoeken wie er tegenwoordig achter het voedsel uit de provincie zitten. Artistiek directeur Evaline de Boer trok samen met schrijver Kees Roorda en acteur Soufiane Moussouli langs agrariërs en vissers in alle 6 Flevolandse gemeenten. Deze ontmoetingen vormen de basis voor een nieuwe mozaïekvertelling. De theatrale lezing wordt 2 keer uitgevoerd bij boerderij Saaland om 1 en 5 uur 's middags. De boerderij is vanaf 12 uur 's middags toegankelijk voor bezoekers.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het is nogal veranderlijk in het laatste weekend van de meteorologische zomer. Vandaag hebben we eerst met veel bewolking en een paar buien te maken in Lelystad. Daarna is het een tijdje droog, met perioden met zon. De temperatuur stijgt dan bij matige zuidwestenwind naar 21 of 22 graden. Later, met name vanavond, verwacht ik nieuwe buien, maar dan is kans op onweer. Bovendien waait het behoorlijk hard. Ook vannacht is het nog onstuimig en soms nat bij een temperatuur van 17 graden. Morgen is het weerbeeld vergelijkbaar met vandaag. Het is wel een graadje frisser en de kans op onweer is later op dag kleiner. Na het weekend blijft het veranderlijk en vrij fris. Het lijkt al een beetje op herfst. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A1 richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 7 kilometer en 10 minuten. En het komt door wegwerkzaamheden elders op de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Leuke combinatie vond ik het altijd. Deze van Bryan Adams samen met Tina Turner. En nou ja, It's Only Love, ook alweer van lang geleden. Ja, het laatste stukje van Muziekplein met een poging tot een hele verkorte, beknopte uitvoering van Uit op Zaterdag. En Tien is er helaas deze week niet mee. Dus een vooroever die wordt aangelegd bij de versterking van de IJsselmeerdijk is genomineerd voor de Waterinnovatieprijs 2026. Het gaat om een project van Waterschap Zuiderzeeland. En de innovatieprijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Unie van Waterschappen en projecten en technieken die vernieuwend zijn op het gebied van waterbeheer. Uit 42 inzendingen van 13 waterschappen en andere waterpartners in 12 projecten geselecteerd. Dus dat is nogal wat. De IJsselmeerdijk wordt over een lengte van ongeveer 12 kilometer versterkt met een vooroever. Deze bestaat uit een dam met daarachter een ondiep water en riet. De vooroever remt de golven en helpt zo om de dijk sterker en veiliger te maken. Hierdoor ontstaat ook een nieuwe plek voor planten en dieren. Volgens Waterschap Zuiderzeeland is de combinatie van waterveiligheid en de natuurontwikkeling op deze schaal op zo'n diepe locatie nog niet eerder toegepast. En daarnaast is de vooroever een toekomstbestendig en maakt deze het gebied aantrekkelijker voor fietsers en ook wandelaars. Dus de werkzaamheden aan de dijkversterking starten in september. Stemmen op waterinnovatieprijs.nl. Dat kan tot en met 12 september 2026. De winnaars worden dan op 16 september bekendgemaakt tijdens de Waterinnovatiefestival in Leeuwarden. Is dat dus, als je dat lijkt, dan moet je maar even op de site gaan kijken en eventueel daarop gaan stemmen. Dus misschien wel een aardig idee natuurlijk. Dus dus tot zover eventjes nieuws wat je misschien in het afgelopen uur gemist hebt. Dus dan even wat muziek van Elske de Wal. En dit is

Man, zo blanden we een beetje een wat rustige vibe van muziek van Brian Adams. Ik wou ook zeggen, nee, Brian Ferry. Het is allebei Brian, alleen de achternaam verschilt. En dat maakt een verschil van duizend natuurlijk. Zo gaan die dingen natuurlijk. Ja, en dan even iets heel anders. Man, niet gek. Simple Duet even op de radio.

wat betreft even een rustpuntje in de show, hoor. Deze van Simple Red. Sweet Child. Rustige momentjes in je leven heb je af en toe ook nodig, hè? Dus dat is wel een best mooie excuus toch in dit geval. Dus ja, dan even iets in de laatste weken over de Larsen Ringweg rijdt. Ladies, dat heeft het ongetwijfeld wel eens een keer gezien. Sinds half augustus staat er namelijk een zogeheten spookauto met een Pools kenteken in de berm. Van de eigenaar ontbreekt ieder spoor. En waarom wordt hij dan niet weggesleept? Dus dat is even de vraag natuurlijk. Want we zien het wel vaker natuurlijk, dat soort dingen. Het voertuig staat sinds 14 augustus in de berm van de hoogte van bushalte Eendeweg. Vlak voor Lelystad Airport. Achter het voertuig staat een rood-witte pion opgesteld onder de ruitenwisser met een meerdere waarschuwingsbriefjes. Maar ja, als de eigenaar niet opkomt dagen, dan gebeurt er natuurlijk niks. Dus het kan nog wel enkele weken duren dat hij er staat. En ik heb het al vaker gezien, hè, dat er ergens gewoon auto's met bijvoorbeeld een Pools kenteken ergens worden geparkeerd. En dan kijkt dan op een gegeven moment geen hond meer nog op. Dus een aparte manier om dan van je auto af te komen. Maar goed, het roept wel weer vraagtekens op natuurlijk. Dat snap je ook wel. Maar en uiteindelijk zal het betreffende voertuig wel weg worden gesleept. Maar ja, goed, vaak is dat dan wel eventjes dat het nog wel eventjes duurt. Dus even kijken of ik zo direct na de komende plaat nog even een verkorte uitvoering...

0: Peter Brown, Love in No Heart.
1: Muziekplein. Uit op zaterdag.
0: Nou, even een verkorte uitvoering van Uit op zaterdag. Want er is natuurlijk altijd wel weer wat de muziek hier. Want dan gaan we kijken naar de agenda van Corneel. Zaterdag 5 september, Shake Down 8. Dat is dan overigens om 19:30 in het podium Corneel. En de zaal is al over, zal lopen om 20:00. Dan de Wildfires Supports Platina Plus. Dat is 11 september, vrijdag 11 september. De zaal is open om 20:00. Het begint om 20:30 uiteindelijk. Dus zaterdag 12 september, dan is natuurlijk het welbekende Lady Start weer. En dat begint om 12:00 in de middaguur alweer. En dat is in de Waag. En dat is allemaal helemaal gratis ook. Dus dat is mooi. Dus het jaarlijkse terugkerende festival. Het is eigenlijk het opening van het nieuwe culturele seizoen. Dus Lady Start. Komt dat zien, komt dat kijken. Vrijdag 18 september, Popfunk Tribute Night. Dat is om 20:30 in Corneel, dus de zaal is open om 20:00. Dan kijken we eventjes iets verderop. Dan is het vrijdag 25 september, Bloody Mama, Glitz en Sturgeon. Dat is om 20:30, de zaal is open om 20:00. En de voorverkoop zijn de kaarten €12. Maar goed, dan moet je maar even kijken of je dat leuk vindt om te doen. Nog eventjes een heel klein tipje aan de volgende maand. Donderdag 1 oktober, Shows All Live. Dat is om 19:30, is dat de zaal is al open om 19:00. Dus als je dat wil gaan doen, dan kun je dat doen. Dus. En dan het Slotoktoberfeest, dat is 2026. Aanvang om 20:00 en de zaal is ook pas om 20:00 open. Dus het is weer een leuk bierfeestje, als je dat eigenlijk kent. Wat we meer kennen als bierfest en zo, dat soort zaken in Duitsland. Dus. Maar goed, hier dus ook. Dat is dus het Slotoktoberfest, dus 2026. En tot zover eventjes het beknopte overzicht van Uit op zaterdag. En wij melden ons weer volgende week zaterdag. Dan hopelijk met Jantine weer bij. Dan gaan we even kijken hoe dat zit natuurlijk. Dus, ik laat je nog achter met een paar fijne platen. Waaronder deze uit 1983 van Yes. Met de stem van John Anderson. En Owner of Lonely Hearts. Hey, fijn weekend verder en tot volgende week.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de autoriteiten is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. Gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Afgelopen zomer won Pogacar voor de vijfde keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en dan 20 tot maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
5: Je muziektherapie begint nu.

0: Leen Jongewaard, Jules Croizet, Martine Bijl, Willeke van Amorooy, Piet Bombergen. Allemaal deden ze mee aan Help de Dokter Verzuipt, de verfilming van het boek van Toon Kortoms. En dit was die schitterende en super herkenbare themamuziek van Rogier van Otterlo. De aftrap vond plaats vanuit 1974.
1: Muziektherapie.
0: Liggend op de divan krijg je onder veel meer het volgende over je uitgestort. Uiteraard, het laatste popnieuws. Nieuw werk van een groep met wortels in de jaren 60. Een tv-tune van toen, met een reden, reken maar. De Fab Four zijn er vanzelfsprekend deze week ook weer. En een legendarische albumtrack.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.
2: 2020.

Een van de grotere hits van zo'n 6 jaar geleden. The Banners and Someone to You. In de top 100 over het jaar bereikten ze nummer 22. Doe maar zeg. Zometeen hoor je weer popnieuws. Voor die tijd gaan we nog meer dan 40 jaar terug. Ik blijf het moeilijk vinden hoor. 1983. Ja, het is toch echt meer dan 40 jaar geleden. De Engelse punkgolf begon. Helemaal vooraan in dat geweld. Ze waren de eerste met een single, een album en een Amerikaanse tour. Toonaangevend dus, kun je wel zeggen. The Damned.

Backman Turner Overdrive doet komend jaar de No Speed Limit Tour in de VS. Van januari tot en met maart staan er nu 26 optredens in de agenda. 20 jaar oud alweer, Back to Black van Amy Winehouse. En dus komt er een re-release met, zoals het hoort, een boel extra's. Demo's, zeldzame B-kantjes en een live optreden in Paradiso op 8 februari 2007 tijdens de Back to Black Tour. Deze week ging de Amerikaanse tour van Roger Daltrey van start. De inmiddels 82-jarige zanger deed eigen werk en nummers van The Who, maar hij coverde ook Paul Simon's The Boy in the Bubble, Creedence Clearwater Revival's Have You Ever Seen the Rain en Neil Young's Rockin' in the Free World. Een nieuwe single van Jefferson Starship. Jetpack heet die, want ze hebben het wel gezien op Moeder Aarde. Je hoort hem zometeen.

stevig geluidje wel. Jefferson Starship. Op het ogenblik toeren ze met Deep Purple. En als dat achter de rug is, dan pakken ze hun eigen tour weer op, die tot januari 2027 duurt. Oh ja, en volgend jaar staat er trouwens ook een nieuw album gepland. Dus ze hebben het druk genoeg. Ik ben heel benieuwd. 79 weken in de albumlijst van de Verenigde Staten. Toe maar zeg. Hoogste notering was nummer 5. Meerdere nummers stonden er op het album die met films te maken hadden. Maar ook die klassieker, die evergreen misschien wel, Music to Watch Girls By. Annie Williams.

0: super herkenbaar en zeer aangenaam stemgeluid. Annie Williams, zijn Born Free, titelsong van destijds zijn 20ste album. We gaan een gigantisch eind terug naar de jaren 60. De roerige jaren 60, mag ik wel zeggen. Veronica lag voor de kust en was steeds succesvol aan het horen. En op 1 september begonnen de officiële uitzendingen vanaf het Rem-eiland voor de kust van Katwijk. Als je het misschien niet zelf hebt meegemaakt destijds bewust, dat was een soort booreiland neergezet op het intercontinentale plat, dus buiten de territoriale wateren van Nederland, ongrijpbaar voor de overheid, dacht we toen met z'n allen. En daar werd zowel een radio als een televisiestation op gehuisvest. En vooral dat er televisieuitzendingen kwamen, daar begon Politiek Den Haag en natuurlijk ook Hilversum het een beetje benauwd van te krijgen. Want ja, commerciële radio, nou ja, dat was al niet best wat Veronica deed, maar commerciële tv, daar moesten we niets van hebben natuurlijk. Ook allerlei kranten die in dezelfde hoek zaten als Politiek Den Haag en die bol stonden van de advertenties, die wilden niets weten van commerciële omroep. Maar goed, op 1 september begonnen de officiële uitzendingen vanaf het Rem-eiland Radio TV Noordzee. De herkenningsmelodie was afkomstig uit een stukje muziek van De Maskers en daarna hoorde tune van een van de zeer populaire televisieseries.
1: Hello, I'm Mr. Red. A horse is a horse, of course, of course. And no one can talk to a horse, of course. That is, of course, unless the horse is the famous Mr. Red. Go right to the source and ask the horse. He'll give you the answer.

0: will never speak unless he has something to say. A horse is a horse, of course, and this one will talk till his voice is hoarse. You never heard of a talking horse? Well, listen to this. I am Mr. Ed.
1: Ja, een sprekend paard. Hoe simpel kan het zijn? Maar toch, 5 jaar lang werden afleveringen gemaakt. 143 in totaal. En toen na zo'n 3,5 maand de Nederlandse overheid ingreep met marinegeweld om het Remeiland uit de lucht te halen, ging de serie naar de hand door bij de KRO. Want Hilversum was natuurlijk best wel geïnteresseerd in dezelfde soort programma's. Net zo goed als dat Hilversum later als de kippen bij was om ex-medewerkers van Veronica en Noordzee in te lijven. Maar goed, dat was de tune van toen, Mr. Ed.
2: 1966.

0: grote hit voor hem. 18 weken in de ene recht en haalde nummer 2 in de top 100 over 1966. Want zo oud is hij alweer, komt hij op nummer 6. Maar toch, Yesterday Man, dat bleef zijn grootste hit. Chris Andrews hoorde je in Muziektherapie en To Whom It Concerns.
1: Je luistert naar Muziektherapie. Sinds 2014 een wekelijks programma van René van den Abeelen. Muziektherapie. Geen dom geklets en altijd maar dezelfde platen. Maar wisselende, leuke rubriekjes. En muziek die je niet vaak hoort. Therapie.
2: Muziektherapie, albumtrack.

Kraftwerk met Trans-Europa Express kwam in 1977 tegelijk uit met de Engelstalige versie ervan, Trans-Europe Express. De albumtrack in muziektherapie.

0: U blijft een klassiekertje wat mij betreft. M&M featuring Dido en Stan uit 2001 alweer.
1: Je knapt er echt van op, hè? Muziektherapie met René van den Abelen.

0: Nou, toch is heel wat anders dan Blijf me trouw, ik hou van jou. Een liedje over een mythisch koninkrijk in het Himalaya-gebergte. Three Dog Night. Er waren twee uitvoeringen die vrijwel tegelijkertijd uitkwamen destijds. Country rocker B.W. Stevenson zong het. Maar Three Dog Night, die scoorde het best. En dat werd, nou ja, noem maar de klassieker. Shambhala, muziek uit 1973.
1: Kwart voor, de Fab Four.
0: 2 oktober, dan verschijnt Rubber Soul Special Edition. Een van de nooit eerder gehoorde tracks van de songwriting worktape Day Tripper.

0: I can't balance this.
1: One, two, three, four.

0: We were blasted.
1: Ik heb het al vaker gezegd, ik heb een grote voorliefde voor dit soort dingen. Dan kunnen niet genoeg van dit soort juweeltjes zijn, wat mij betreft. Schitterend. Day Tripper, afkomstig van de Work Tape, Songwriting Work Tape, beter gezegd. De Beatles terug te vinden dus straks op die special edition van Rubber Soul, die in oktober gaat verschijnen.
2: Ik ben Chris Koerts, gitarist van Earth of Fire. Je luistert naar Muziektherapie.

Blijft nog mooi om te horen, vind ik. De tijd zegt niets, afkomstig van dat thema-album Zing je Moers taal. Dat was een initiatief van Ad Visser, dacht ik, destijds in de Boekenwijk. Onder andere ook Terug naar de kust van Maggie McNeil staat erop. En dat is volgens mij de enige hit die er vanaf kwam. Earth and Fire en De tijd zegt niets later op hun eigen album Gate to Infinity met dat Dizzy Raptures. Je luistert naar Muziektherapie. Dames en heren, jongens en meisjes, Robbie Williams.

In januari verscheen het album Britpop van Robbie Williams. Opnamen daarvoor waren gemaakt in Europa, in Engeland, in de Verenigde Staten. Leuk is dat altijd, zo'n legpuzzeltje. Vaak zelfs dat alleen maar bepaalde partijen van bijvoorbeeld een orkest ergens werden opgenomen en later werden samengevoegd. Blijf dat mooi vinden. All My Life, hoorde je. Vorige week viel na 63 jaar het doek voor de Hollies. Het laatste album dateerde uit 2009, Then, Now, Always. Nieuw materiaal werd er sindsdien niet meer opgenomen. En nu is ook het toeren, het optreden, verleden tijd. Dit was Muziektherapie 606. Graag tot volgende week.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 682. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog duizenden mensen vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. De schade is groot, daarom blijven openbare gebouwen zoals gemeentehuizen en scholen voorlopig dicht. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd, zo waaide een torenspits van een kathedraal. Ook op andere plekken in Italië zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Nederlandse hockeysters hebben de WK-finale in Amsterdam verloren. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waardoor het aankwam op shootouts. Nederland miste 3 keer. De afgelopen 3 jaar werden de Nederlandse hockeyvrouwen nog wereldkampioen. Nu moeten ze dus genoegen nemen met zilver. Morgen komen de mannen in actie. Nederland speelt tegen Argentinië in de strijd om brons. En Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien, dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van het dorp heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren en begeleiders botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht. De bestelbus brak doormidden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. De stadsderby tussen Sparta en Excelsior is geëindigd in het voordeel van Excelsior. De club won in blessuretijd met 2-1. Het winnende goal werd gemaakt door invaller Nesto Groen. Zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. En nog bezig is de wedstrijd tussen AZ en Go Ahead Eagles. Daar staat het op dit moment 2-1 voor de Alkmaarders. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind. Met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van Kusra heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Druiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. In het noorden van Italië zijn zeker 43 mensen gewond geraakt door noodweer. Ze werden onder meer overvallen door zware hagelbuien. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd. Zo waaide een torenspits van een kathedraal. In de regio Veneto is vanwege de zware windstoten de noodtoestand uitgeroepen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bespelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren aan boord botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht. De bestelbus brak doormidden. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zonbuien en dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 10 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech, die live werd uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit. "Bedankt dat je zo'n goede vader was," zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Haakon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde aan de noordkant van het station bij het IJ. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een botje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Het weer, vanavond best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech, die live werd uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit. Bedankt dat je zo'n goede vader was, zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Haakon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis, zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met tientallen Duitse scholieren botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak doormidden. Het weer. Vannacht komen er vooral in het noorden en westen buien voor. Aan de kust soms met onweer. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. In Meeden in Oost-Groningen woedt brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt vooralsnog niet tot stroomuitval. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. De Noord-Hollandse politie is de afgelopen middag druk geweest met een man die in Heemskerk 2 supermarkten heeft overvallen. Hij bedreigde mensen met een mes en sloeg daarna op de vlucht. De politie verspreidde een signalement via Burgernet. Na zijn tweede overval in Heemskerk werd de man tijdens zijn vlucht door een auto aangereden, waardoor de politie hem kon aanhouden. De man is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Ajax is hard op weg om Sofian Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. En gaat bij Ajax waarschijnlijk voor 2 jaar tekenen. Eerder speelde Amrabat bij FC Utrecht en Feyenoord. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn positie als koploper door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door en noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech sprak hij zijn dank uit voor zowel zijn overleden vader als het Noorse volk. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd. In Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door. En hij noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een bordje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten vanwege een valpartij of ziekte. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn koppositie door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.